0: dit nächste Port is meestal het beste port van ons programma. Joyce heeft wundervolle gedanken uit de Bijbel over die kinga. We kennen David dat kinga vergelijken te vele en een soldaat zijn hand. Ik wil Joyce laten die dat erklaren wat dat meine kon.
1: Hallo. De beste kaart überschrift van mijn Ried van deel is God zijn geschenk. Wie trie ik dort her? Ik wil die woord verlezen uit Psalm 127, de vers van 3 tot 5. Tjinge zijn een zegen van Herrn. Tjinge zijn een geschenk van hem. Zo als vele en een stortje trie zijn hand. Zo zijn zeens van een jongen voeder. Gelijklich zijn die er een burgerholer ervan val hebben, die worden niet verschoond worden, wanneer die een poort met er vriend verhandelen. Dit heeft David 3000 jaar terug geschreven. Hij weer tot deze entschluss gekomen, tjinge zijn het eerste en beste geschenk van God. Tjinge zijn flitsburgerveilen en een stortje tjeria oder een soldaat, zijn hond. Ik had niemals aan tjinge gedacht als vijle. Had du? Waarom geloofst du dat hij zo'n vijlijk merke? Wel wie moe aan een paar uurzaken, denk je? Ne vijl, je doorhaan wo de flitsbeuwe haan scheiden deed. Zo is dat ook met tjinge. Wo eller de haan ziel doonen, doorhaan goene deed. Ne vijl kon niet van zichzelf vliegen, ohne dat weer die met een flitsbeel weg scheiden deed. Zo is dat ook met tjinge. God gaf tjinge elre, wil tjinge tjene niet alleen even leven en een wertvolle leven hebben, ohne dat weer aan leiden deed in richting geeft. Ne veel kan zich niet zelfs bezorgen. De flitsbeel scheiden, maar de reinmerken, de schorpen en zeggen en zijn burgerholer niet stoppen. Zo is dat ook met tjinge. Wie moet de rein houden, verschieden het en aanschoppen, dat die een stortje karakter hebben worden. Maar het allerwichtigste, dat zij worden een lijf voor God hebben. Is dat nu beter te verstaan, dat tjinge zijn zoals vijlen? Ik geloof dat elere ouder die wat tjinge verzorgen, zijn zoals flitsbeurs, die vijl num ziel brengen. De kracht en de erfolg van een vijl hangt van het tjennen van den flitsbeer op. Zo wiet als de uitgeraakt wordt en zo wiet als meelig je beur. Je meier schmiedig de es, je wieder wordt de vijl vliegen. Stel die ver, van de beur woord je een onzenne, to den flitsbeer scheiter. Ik wil niet hebben dat je me aanvoerde deest en me brugst, oder mine vijl doorhan dreie deest. Ik wil zo dan als ik wil. Wat wordt passeren? De vijl wordt vliegen, maar niemals dat ziel een rietje wat de burgerscheider hem zijn houdt. Kost dit u nu denken, hoe ik gaan wil met dit beeld? De vijlen en een burger zijn nog niet wit, ohne dat weer de brugt. David naan den een stortje tria. Dan val me bij, wo dat in een anderen vers zegt. De Heer God is met u, de radende held. Hij is sterk en kan raden. Hij wordt zich even jun vrije. Van tjinge de vijl zijn, en wie de beur, en God de sterke radende held, dan meint dat wie zijn van God gemerkt, van een zeer wichtig zwak. Hij weet wel hoe ons kan brukken, om onze tjinge, onze vijlen en den rechten was te lentje. Toen wie een paar lied de drie tjinge optraatje deiden. Ze hadden niet kunnen aan een gouden schouw gaan, ze waren arm, ze hadden maar weinig zaken. Ze hadden bloos één ziel in leven, God te leven en te dienen. Zijn je bouten te houden en ander leven bewijzen. Ze hadden ook datzelfde ziel voor ihre tjinge. Ze probeerden ihre tjinge immer zo te sturen, dat hij niet woede eihoren zijn. Nicht liehe, nicht fühlsenne, nicht arimsch, dat ze woede andere spakte en abrechtig senne. De Tjenge wisten, wanneer ze eierhuizen waren, dan würden zij bestraft worden. Deze duimoutje lied probeerde uit te leven wat zij geliefde. Wil zij God en zijn welle haaien geeft waren, wie dat zo dat ere Tjenge heel vliegen kunnen. De Tjenge waren verantwoordelijk als zij opwassen. Een van de jongens is een dokter, de tweede jong is een leraar in de Bibelschool, en de dochter is een missionaar die vroeger in een vreemd land helpt zo te leven als ere elre, er je leert hadden. Alle drie Tjenge hadden je leert God toe je hartje en alles wat zij doen. En dat via wil ere elre zich laten brokken en een stootje tria zijn hand. God wie er held, en zij leidde zich van aanbrokken en zijn stootje hand. Mijn lieve vriend, wel wie beholen dat God is een radende held. De stootje tria, die ons zo als een beul en zijn hand held. Hij heeft deze geschekte hang, de kracht weite, waar hij ons helpen kon met onze tjinge. Vielleicht sitzt du dort deine Tjenge in eine rechte Richtung fliehen. Und du fragst dich, wo kann ich tun? Wo kann ich die Wade in die rechte Richtung zielen? Oh, ich wünsche, du wirst dich selbst in seine geschickte Hänge geben, wenn du dort noch nicht tun hast. Hei kann die Weisheit geben. Hei will die Freude, Hoffnung und Leib geben. Hei will von dir den besten Bürger merken, so dass du dann wirst später tjenne mit seine Halb deine Tjenge num rechten Ziel bringen. Ich weiß, wir tjenne nicht unsere Tjenge mit Gewalt in der rechten Richtung Ziele. Wir tjenne an den Waschwiese, aber dann möchte sie selbst entschlüten, wohin war sie ohne Welle. Und dafür kann eine Ärmer beten, dass sie auch wieder recht wählen und in den rechten Wasch gehen. Das nächste Mal, wo ich noch weiter von den Fehlern in deinen Bürgern rede. Aber nun will wir noch beten. Lieber Gott, wir danken dir für deine Liebe und Geduld mit uns. Ich bete für meinen Freund, der nun noch mich horcht. Vielleicht fällt sie sich durchgeschlagen, wenn sie ihre Tjenge, ihre Fehlern sieht und ganz in der rechten Richtung gehen will. Uns lieber Gott, du erhelpe, schaff er deine Gnade, deine Vergebung, deine Geduld, deine Weisheit. Für dit du ich ernstlich bete, in Jesus' Namen. Amen.

Min bjørge holdte as fall med tve junges. De zentel en grote zeen je was for mi en min mån. Dort as ne ie dot Gott ans de haft onvertruut. Ans vriend Carol haft zo'n passendet je dicht voor ans. De hechste beropung.

0: Du hast eingeschaltet in das Programm Durch die Bibel. Und das Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In das Fehlprogramm sah wir, dass Gott der Israeliten nicht leid wachkommen mit ihrer Sünde. Wir sahen auch, dass Gott sein Urteil leid kommen über an, so als er das vorher hat gesagt, dass er das wird dann. Wir sagen auch dort, wie für deren Dach nicht worden wachkommen mit Sinn, wann wir nicht worden Büsse tun, Jerusalem aus der Israeliten nicht können damit wachkommen. Und das finderische Programm, wo wir wieder seinen, dort Amos prophezeigen wird über Israel, wo Gott sein Gerecht wird bringen über Ernt. Wann sie nicht worden Büsse tun, wir wollen seinen, dort Israel, den Prophet, nicht hören wollen, sie wollen am Weich schicken, wie sie prophezeigen, dass er ernt. Ich glaube, die war da an, und die Schulte blieben am zu seinen, wo die Bibel uns von der Wahrheit zu lehren hat, besonders von, wo Gott sein Recht in der, wann nicht wird Büsse gedonnen, du Eva. Herr, ich danke dir, Wahrheit für die Bibel und bete, du, dein Wort von der Wahrheit muss richtig sein, und zu jeder Person, wo du an die Schulte hast. Amen. Hier ist Wahrheit Matthew und Prediger Elmer Reimer.
1: Nu vriend, dat vergeet mal weer wie in dat zesde kapitel in dat Amos boek, en om eng red wie van de drie grote zinden die de jede nation in de wereld trippeljeven, en die de oorzaak zijn geweest voor meerdere nationen er vernichten in de vergangenheid. We zagen dat in de vierde bezaaste vers. In de vierde vers weer dat vreterie en je schleichtsverkeer. In de vijfde vers weer dat heidnische muziek. En dan in den zesde vers weer dat superie. En wie worden door nu niet wieder van reden buiten te zeggen dat de oude trubbel is, wien, hoeren en muziek. Dat is wat veel mensen zo denken dat leven van opgemaakt is. Maar dat is eindelijk wat den dood van opgemaakt is. Anderen denken zo dat wie de bloemen plekken zullen van de bliegen, wils de dag wordt komen van wie de niet worden plekken kennen. Anders gezegd, leef die zelfs tom je volle, laat die dat leven zo schijn gonnen als mogelijk, während dat nog jeet. Wanneer een zo'n mensen er leven nog val je, die zo'n zijn ha, dan wordt een en dat dit niet nog een leven vol vrede en tevredenheid leidde dat. Dat is leven zo als de Bijbel zegt, dat door een weich is die recht schijnt te zijn tot een mens, maar dat eng van zo'n weich is die dood. En jo, ik ha eeremol zo'n gezinne, waar zo'n leven een mens nog een tijd je dood brengt. Ober dat een mens zee getest is met zo'n leven. En je doen is ik zogar zelfs dat leven nemen. Wie sto is, geen tevredenheid in zo'n leven. Wie mensen zijn zo gemaakt, dat we niet werkelijk tevreden zijn met leven, maar we gemeenschap hebben met God. Dat mensen hoort is een zeer bijzondere ding. Eene heeft gezegd dat du de ganze wereld kanst en een mensenhoort en dan leien en dat wordt dat niet vellen. Bloos God kan dat doen. Het is interessant, niet zo. En nu voor we dan weer met dit Amos profetie en in het zesde kapitel is beschreven hoe God Israël vermoorden deed dat ze van ihre godloosheid zullen boezen doen. Wils wanneer ze niet worden, dan wordt God aan vernichten. En zo deed Amos nu dit bijzondere toe aan zei, en ik wil nu de zevende vers lezen in dat zesde kapitel. En dit is wat het zegt. Daarom worden die nu in gevangenschap gone met de eerste van de gevangenen, en den erschenen eten die zich uitstrekken, wordt abhieren. Zoals ik zei, dit is een bijzondere reden, en hij zegt dat wegen de drie zin. Hij zegt daarom. En hij heeft gezegd dat wanneer we dat kleine woord doorraam begegnen in de Bijbel, dan zullen we opwacht geven en nog zeker woorraam dat door is. Also, dit doorraam meent dat dat noordelijke tjenigrecht dat eerste wordt weggenomen worden in gevangenschap. Die hadden zich afgegeven in de richting te gonen en dat ging nu alles toe zeer hastig. Die werden zeer veel dichter bij de gevangenschap als ze zich worden denken kennen. En nu den achte vers. God, de Heer God, heeft bij zichzelf geschworen, zegt de Heer God, de God over de Armeeën, ik ha en afschuw voor dem Jacob zijn staltet, en haus zijn polerste, en ik word de stort en zijn fallet, ewe jewe. Jo, Gott host al dat heichle. Hij maakt dat hier zeer klar, wo hij feilt, ewe al dat Gott loset, lewe, dat mensen zich met afgeve. En dat is nu nischt anders als het dan weer. En je denkt zo dat wils Gott nicht voorts wat deed met zo'n leven, dan is am dat in doont, aber nee, nee, vriend. Gott host zo'n leven, en wordt dat met de tijd rechte. Israel weer wat door je komen, dat zijn een godloze nation weer. Zo'n leven drift een mens wieder weg van Gott. Nu de negende vers, en dat wordt passeren, dat waren door 10 mannen en een huis blijven, dan worden die aankomen. Anders gezegd, daar wordt geen rood of radung te hebben zijn, wanneer ook 10 mannen en een huis worden zijn. Den wordt vielleicht zo zijn, dat zij daar dag zullen schutz hebben, zodat geen aan wordt kunnen gevangen nemen. Maar God zegt, die worden alle gestorven. 10. Vers. En wanneer een man zijn onkel aan opnemen zal, en die aan verbrand heeft, zijn knokkes uit hem huis uit te brengen, en zal te neem zijn, die door onze ziet bij hem huis is, zijn er nog een bij die? En hij wordt zeggen, nee. Dan zal hij zeggen, zie gaan stel. Dan tjener zal dem Herr Gott benomen nanen. Nu war dat, dit is een zeer besondere reed, aber die mening is klar, is mij zo. Dort wie een tijd, wanneer tjener religieuze vrijheid weer. Ze kunnen wellig al er Aufgottsdienst even, en jetzedienst drieven, aber ze kunnen nicht einmal dem Herr Gott zijn nomen brücken en ere reed. De 11. Vers. Dan check, de Herr Gott deed onkommandieren, en hij wordt het grote huis te bieten schmateren en dat kleine huis en spellers verbreken. Dat hield zich gelijk waar die mensen waren, of klein of groot, beriemd of onberiemd. Die worden alle in gevangenschap weggenomen worden of doodgemaakt. En wees dat passiert ook, krijgt zo. 12. Vers. Zele peert op steine ranen? Wordt een door met assen pleegen? Dan je haar je recht te oien als je draait, en dat vrucht van je rechtigheid te betten is. Wanneer hij hier reed van Piet op steine ranen, dan is dat zo dat wanneer een eenmaal op een Piet rieden deed en proeft op een sticht te rieden waar die boy waar de steine zijn, dan kan dat Piet die lappen en vallen. Dat is hier eenmaal passiert, waar ze gaan zonen de politie arbeid doen en op Piet rieden moeten waar die boy, dat een Piet dan eenmaal gelapt en op de retter zijn fout valt. Dan is het slim bestaald. Dat is ook zo, wanneer een wordt willen met assen proeven, maakt zo'n steen te pleegen. Dat is meestens onmogelijk. Hij reed ook van je recht te oien als je draait. Dat kan ook even zaad worden als je recht te jeft je maakt. Israël had dat gedaan wat je in je rechtigheid weer. Maar hij zegt toen aan dat ze zeer norisch gehandeld hadden. De 13. Vers. Je, de je junt en zoont vrij dat nust is, de je zei, heb je niet de hierna van ons zelfs genomen dich aan de jene macht? Zij dachten, zij hadden veel gewonnen, aber hadden nust genomen. Beides im Oulet ook im Nieuwe Testament worden afgetten ongezien als nust. Aber wat interessant is, is dat de hingegrund van Aufgottsdienst sind beze jester. De Grieche wäre sehr gewitzt en veel weg en hadde ook veel wissenschaft. Obedacht deden ze jette aanbeden. En wann behole hast, als Paulus en Athen wir, seht het aan dat ze zoveel jette hadde, dat ze sogar een altar hadde to dem unbekannte Gott. Wie sei dat jetze nischt is, en doch, waarom doen een mensche dan zo'n aanbeden? Aber die Wahrheit ist, dass wenn der Aufgottsdienst ist, dann haft dat auch zu tun mit diese Jäste. Da sind nu verschiedene Gruppen Menschen, die falsche Lehre angenommen haben, und die reden dann manchmal von den besonderen Dingen, die sie erfahren. Aber weil wir nicht verjeten, wer dort dringend ist. Meine Frage ist, wer deed die besonderen Dinge? Freund, wenn dort nicht mit der Bibel stimmt, dort heet den ihre Lehre. dann ist dort nicht von Gott. Und wann dort dann besondere Dinge passieren, kommen die auch nicht von Gott. Und wann die nicht von Gott sind, dann ist da bloß eine andere Stadt, von wo die kommen, Jenna. Und ich brauche nicht einmal mit so viel wie Jesaja, von wo die kommen, je weiter, von wo die sind. Die kommen von der Hall. Blieft von Sund weich, Freund. 14. Vers. Dann checkt, ich wohne Nation je in Jund bringe, o Israel, sagt der Herr Gott, und die wohre Jund bedrecke von der Eingang, behamert, bei den Riefer in der Wildnis. Gott sagt einfach, dass er das ganze Land übergeben wird und den Syrien tönig, die an würde in Gefangenschaft weichnehmen.

En nu kom ik naar dat zevende kapitel. En dit is dan de aanvang van dat laatste afdeel aan dit boek. Dit heeft dan te doen met de visioen van de toekomst. Een van de visioenen zijn zeer interessant. Zevende kapitel, eerste vers. Zo heeft de Heer God mij gewezen en zei, de heerschrijke vormen deed als dat laatste je treed opkwam en zei, dat weer dat laatste opkomen naar dem tjenig zien afsnijden. Dan werden je weinig twee eerste die van dat land kunnen genomen worden en de tijd. En de eerste eerst weer dem tjenig zien als taks. Endlich deed dat valt veel meer toller als bloos een tindel. Zonder die zo'n studeerd hebben, zei je dat het meer zo weer als drie tindel van wat ze van dat land eerst deden. En hier is een bijspel van zo'n. Op ditmaal, nadem dat de tjenig zien genomen had, tjem dan de plaag van heerschrijke, grote heerschrijke, die een entjeme en neeme airport, zodat de reicht nust gebleven weer, voor dat volk die de arbeid gedaan hadden. Dat weer en je recht dat dat volk had zult opwaken, aber dat volk had schien nicht overwacht gegeeft daarop. Nu de tweede vers. En dat passiert, als die voordig weer met dat gras en vlek op te vreten, dat ik zei, o Heer God, verjef, ik prache die, hoe zal Jacob om stonen blijven? Dan hij is maar klein. Amos zegt nu tot dem Heer, dat die aanhaft doorgesneden, ze weer nu zo zwak geworden, dat ze niet worden kunnen bestonen blijven. Hij roept God aan en prache dat hij aan verjeven zal. En jo, zei, hij is nog geduldig met Israël. Tredde vers. De Heer God deed dat ook leid wegen dat. Hij zei, dat wordt niet passeren, zegt de Heer God. De Heer God zei, hij wil dat niet doen. Hij wil aan niet en den weich zwak maken. Hij schijkt de heerschrijke weich en hij geeft aan een goede arend. En een wil zo denken dat dat valt dan terugkomen wordt naar dem Heer God, wegen zo'n leeftolget erbormen. Maar ze deden niet. En nu heeft de Amos nog een visioen. En dit heeft met vier te doen. Vierde vers. Dan deed de Heer God mij wat wezen en zei, de Heer God roept met vier te streven. En dat deed dat grote diep het verbrennen en deed een poort daarvan vernichten. Gewoonlijk, wanneer er veel vier zijn in je wasse steden en een land, dan is dat ook dat door een zeer drie tijd is. En dat is ook immerhand zo je was door. Ober wat door vernichten deed weer een werkelijk het vier. En mij is zo armes mocht dat hier zeer kloor. Nu de vijfde en zesde vers. Dan zei ik, o Heer God, bitte, hier op. Hoe zal Jacob omstonden blijven dan hij is maar klein? En dem Heer God deed dat ook leid wegen dat. Dat wordt niet passeren, zegt God de Heer God. Dat schijnt zo dat God regen schijkt, en de viers worden uitgelast. En waarder God harcht nu ames, en wanneer dat zegt dat God dat leid deed, weer dat wegen dat volk erbeden. God weer leeftolig, en wordt dat je recht niet derfieren. Wat schrijdelijk is, vriend, is dat zonen die dem Heer afzeien en zijn raden niet aannemen, doen dat jenen God die leeftolig en genedig is en die leef heeft. Jo, God heeft die leef, vriend. En jenen die leef te zien je, is een schrijdelijke ding. Zevende en achte vers. Zo wees hij mij en zei, de Heer God stond op een wand die met een loodband gemaakt weer, met een loodband met een bliegewicht en zijn hang. En de Heer God zei te mij, Amos, wat zetst u? En ik zei, een loodband met een bliegewicht. Dan zei de Heer God, tjik, ik wou een loodband met hem aan mijn volk Israël stalen. Ik wou aan niet meer schonen. Zo'n loodband wordt iedermaal van je reed en een schrift. En Jeremia 31, 38 en 39 de vers, lees wie zij die daar komen, zegt de Heer God, dat de stad wordt geboet worden van de Heer God, van de Hananeel Tarm, wat de poort op de aak. En de moordband zal vandoor wieder gonen,
but den Humpel gerb en zal ramgone no got. De moordbond hier is de loodbond. Jedes mal van de schrift van een loodbond red, zo als Jesaja 28, 17 en Zacharia, de tweede kapitel, de eerste twee vers, meent dat God red maakt tom rechte. En dat Daniel boek zegt God zijn profeet tot hem tjenig Belshazzar, die is gewogen geworden en een wichtschool en door is mangel gevangen en die. Wann God hem al aanvangt te meten, of dat een lengte of een hecht is, dan is het te weten dat mensen niks zijn wat God zijn moord gevangen en hij is reed tom oordeel spreken. Amos deed niet meer voor dat volk beden, wils hij wist dat je recht nu zeker weer. Nu de negende vers. En de hoge steden en Isaac zijn steden worden alleen en verloten zijn, en de andere steden en Israël worden wiest zijn, en ik wil opstonden met dat schwert tegen dem Jeroboam zijn huis. Anders gezegd, God zei dat Jeroboam niet wordt vrede hebben en zijn tjenigrijk. God heeft een principe en zoon, en dat is in Jesaja 48, 22 te vingen, waar hij zegt, daar is geen vrede, zegt de Heer God, tot de Godloze. Daar is hier dan zo'n kleine poort tussen gestalt tussen deze visionen, zo'n beetwoord historisch, een zeer persoonlijke ervaring voor den Amos. Ik had al van dit gereed en de inleiding tot dit boek, en dat past hier ook zeer fijn in en deze geschicht. Nu dat zevende kapitel, de tiende en elfde vers. Dan schek Amasiah, de battlepriester, no Jeroboam, de Israël tjenig, en zeed, Amos heeft oproer aangestald tegen die med en dat Israël huis. Dat land kan zijn weer niet alle verdragen. Dan Amos zegt zo, Jeroboam wordt durch dat schwert aankomen, en Israël zal zekerlijk uit dit land weggenomen worden, en gevangenschaft. Wann wir trägonen no den negende vers, en dat zorgfältig betjekken, dan wo wir fingen dat Amasiah hier liege deed. En dit is wat dat een van die dingen is, dat zeer schuld is in de gemeente in deze tijd. Voorken wann ik zorgfältig ungerechte doe, en proef zo einfach als mogelijk te reden, dan wo ik manchmal dacht en dat mensen mij niet recht verstonden ha. En zei dan dat ik wat gezegd ha, dat ik niet gezegd ha. Manchmal is zo'n, wil ze mij niet werkelijk verstonden, oder dat zo'n niet vernemen wat ik zei, en manchmal wordt zo'n dan ook zogar moutwellens gedone. Amasiah weer de priester voor dat goldene kalf en door een bettel. En dan kon een weten ongeveer wat van mens hij wil zijn. Hij weer een ongenomen priester. Hij zegt wat hij tjenig wil hebben dat hij zeggen zal. Immerhan weer hij een uitgeleerde priester, die hoog beriemd weer. Hij zegt zo'n dat de mensen je volle wordt en wat die heren willen. Hij wordt ook immerhan goed zijn en vergenegen te zijn to mensen. En Amasiah ging naar de tjenig en zei te hem dat Amos had gezegd dat hij, Jeroboam, wordt aankomen door dat schwert. Aber Amos had niet gezegd dat Jeroboam wordt aankomen door dat schwert. Amos had gezegd dat God jegen dat Jeroboam huis opstonden wordt door dat schwert. En dat meent dat daar wordt krieg zijn. En dat passiert ook. En Israël wordt schließlich weggenomen in gevangenschaft. Nu de twaalfde en dertiende vers. Dan zegt Amasiah to Amos, Go, du profeet, zeg die ver, dat du no Juda jest, en dat du door din brood eten des, en door du din profetseer. En kom niemals meer to battle met din profetseer, dan dat is dem tjenig zijn heilige steed, en wo dem tjenig zijn woonhuis is. Amasiah tjem no Amos, en deed am beleidje, en zei dat hij een angeleerder weer. Gwende woer de beker zijn, die Amasiah geschreven heeft. Wie haar een boek dat Amos schreef, dat nu al is bewoord worden voor even 2500 jaar. Over het een boek dat Amasiah geschreven heeft,
am Messiah seht, dort Amos nicht wird, wird, dort in dem Tänig sine am Jägend, wort zu sein. Am Messiah wird so, dort dort soll bloß sanfte Scheine wird, gerät worden, nicht recht. Am Messiah seht zu Amos, dort he sich von dort soll wegbringen. Seht, dort he soll leben no Juda gonne und dort prophezeie. He did on, dort sie am dort nicht wolle haan, wollet nicht, dort hiere, dort he zu sein hod. Ein don't auf he verjef, dort dort von dem Herr Gott schem oder nicht. Am Messiah und dort Israel folgt, nehmt dort nicht an, dort dem Amos sin predige und prophezeie von dem Herr Gott wir. Ich hoffe, wir verstehen, dort Amos sicherlich Gott sin Bote wir. Hey, wir ganz und gar fähig, Gott seine Botschaft, dort Israel folgt zu geben. Mir so, dort folgt sehr gut wisst, dort wann Amos redet, dort Gott sin Wort zu an wir. Endlich, wir Amos sind mancher Gottesmann mit Gott sein Wort. Dort ist ein besonderes Verrecht, wenn Menschen in der Kirche wissen, dass er predigt, Gott sein Wort predigt und eure Rechte tut. Und ja, dort ist sehr wichtig in dieser Zeit. Nun die 14. und 15. Vers. Dann antwortet Amos zu dem Amosiah und sagt, ich will nicht ein Prophet, auch nicht ein Prophet sein sehen, aber ich wie ein Schobhord und deit Mühlbeere Fruchtplecke. Und der Herr Gott nehm mi, als ich die Herd besorge deit, und der Herr Gott seht zu mi, go und do to mein Volk Israel, prophezeie. Amos deit antworte einen sehr leeftolje Weich, so dat het ente worden wir, dat he ein Messia man wir. He deit nicht willet rede, so als eine Wort, de prophezeie deit für wat he do a rütje kun. He wie nicht fanatisch. Wenn ein Mann so'n Taufertruhe haft, als Amos hat, dann kann he brav Gott sein Wort utgeben. Irgendein Mensch, der predigt will, soll sicher sein, dass he von Gott beropen ist für die Arbeit. Wenn da irgend Wort für Zweifel ist, dann soll he nicht in die Arbeit sein. Du hast gesagt worden, dass wenn ein Mann irgend das Wort tun kann aus predigen, dann soll he nicht predigen. Kann eben nicht damit stemmen. Willst die meisten Prediger können selbst was tun. Was wichtig ist, ist, dass wir ans Mathe sicher sind, dass wir von Gott beropen sind. Hast Gott die beropen? Freund, horch, wenn du die sicher bist, dass Gott die zu der Arbeit geropt hast, dann sollst nichts Leute im Stich stehen. Dann geh und du Gott sein Wort flittig predige und eure Rechte. Der Prophet Amos wird nun ein persönlicher Prophet.

Hij wil niet ganz jong. En hij zei de jongens, jongens, komt, het had hun versproken, vandoor goe wie je broer nog honger te eten. En de jongens jente Ola met. Ola schreeuwt, want ze deze zinne zagen Emma, ii, goed was, je stint je, je hebt een lies. En dit moment, de nam deze zinne Ola op, als van de tränen schmaken zinne weeren. Als van de goede zag, wil je rissen Ola weeren. Daarom eten zinne we blussers nog heen wassen en beden, en dan laat hun deze honger te schmaten, zei hij. Hij stelde de jongens ver en zei, het heet John Kachelmeier en hij is uit Amerika gekomen en wil junt hier helpen. Hij is al langer hier, hij heeft hier een groot huis gekocht om hun het nu zo arbeid met nog mooie mannen, wie buur dat om, wie willen door 10 jaar opnemen. De jongens werden bejeesterd. Dan wordt het iedere dag eten geven. Dan worden ze een bad hebben. Dan worden ze niet zo frieren brokken. Ze konden het nog gewoon niet geloven. Maar dan zei hij ook. Daar wil ik niet dat je daar aan de voorwritten. En het wil ook niet dat bij mij in huis zijn. Wordt alle soorten zijn gewoestheid te doen. Als te lamen. Dat die andere mensen wat wegnemen. Zijn wordt dan niet. Daar wil het voor je zorgen. En daar wil je het ook goed hebben. Aber je moet dan ook leren, gehoorzaam te zijn. Deze 10 jaar, want vele van klein appel op een goos leefde, die tanden zijn niet. Die tanden zijn ook niet te harsje. Die tanden dat ook niet zich om reëel te hullen. Ze houden immer je doen, wat ze krijgt willen. Katelin wie nu al 15 jaar, en hij wie geleidelijk. Hij zag de liebevolle ogen van deze man en hij dacht met hem wel uit met. Vele jongetjes waren hij deze avond met hem met tevoren. Ze voeren met een zoog bad door. Ze moesten aan eind te voet gaan en dan komen ze in het huis aan. Daar werd het rein en daar werd het smak. En eind werd de baden gegeven waar ze slopen konden. Ze hadden het zo goed. Maar van eind werd ook verlangd dat zij zich ook zullen aan dat huilen wat de man, de John Kachelmeier, van eind ook vordert. En dat weer dat zij ook lief zullen wezen de anderen, dat zij ook niet zullen mooi slamen, dat zij ook hier niet zullen aan verleiden, ze zullen aan de waarheid zeggen. Hij bed met de jongens, en de jongens moesten ook leren, zo ovens in bad te gaan, dan wordt niet mooi ruit gerand, in de nacht in het voorbegoosraam gedreven. Vele 10 jaar valt het zo schwer in zijn jente was. Hier willen ze niet blijven. Aber Katelin, die was zo vroeg, dat hij nu had eindelijk een huis. Een huis waar hij leeft is. Ook de vrouw van hem John weer door, Diana, ook daar was zijn leven vol te eind. Zo leefde ze ook weer. Dat huis weer bult ganz vol met 10 jaar. Ze wist al gewoon niet, wo ze nog mooie 10 jaar kunnen opnemen.

Als John Kachenmeier met zijn vroegtrein naar Amerika jente, dan konden ze dit huis gans getroost en een hein van Katelien met zijn vroeg Anna opgeven. Die overnomen dan dat huis, die waren dan al zo wit dat ze dat huis kunnen wiederleiden. En dat huis wordt bij van doorgaan dag geleid van Katelien en zijn vroeg. En zo zijn er laat ik ons alle andere mensen leufgeven en dat woorden wie waren alle geloofd. Vielleicht hemmt sie doch zwischen insofern, Tonja ist uns gut, weil der Eltern uns bestraft haben, oder weil uns Wetter anstrengend wird. Lass uns alle weiter, aber Gott, da läuft uns alle.

Nu nog mijn laatste gedanken voor deze week. Hast u een kriets te drouwen? Komt u dat schwaf her? Kost u dat drouwen? Van u dat troost op te heven, vangst u dan bald aan diezelfde te bejommeren, of du jefst einfach op? Dat kriets, die last, wordt niet verzelfs weggegoene. Dat eindje wat u dan ook kost, is dat aannemen dat Jezus die wordt trouwen. Wat zegt Jezus? Komt alle naar mij, dat je onge schware lasten goene, en bedreigt en meid zendt, en ik wil junt ruw geven. En die ruw, wat ik zei, is tevredenheid. Dit leven is verjenkelijk en wordt een dag een eng hebben. Van du hast Jezus aangenomen, dan wirst du nu ook in de eeuwigheid tevreden zijn.